0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.

Ja, dit is nou lekker gewees, die muziek, en ek het om vir julle nog ene geluid, dit was nou eindelijk baie lekker, die muziek, ja, so een nieuwe bykie, flavor, ne? So een nieuwe gevoel. Kathleen, slaap jy daarom? Want die Kathleen, sien ek, jy is ook aan die gang, genade, sister, baie ure. Kom ons luister nog so'n stukkie boeremusiek en dan gaan ons kyk na die verkeer.

Lies, tell me sweet little lies, goldfish. Ja, en die tijd is zo'n 46. Ja, als het nou een klein lintje of een groot lintje is, ne, zei je moest die woord zeggen, leun is een leun. Maar ik weet het nog niet. Weet je wat, als jij iemand of je eigen leven kan redden, als het nou raar afval, kom op zo, op dat punt. Kijk dan, is leun zieke maar gerechtvaardig. Ne? Als jij nou jouw eigen leven of iemand anders leven kan redden. Ja, ik weet niet. Ja, dat is nog eens... een redelijke, ja, ik weet niet, groot ding. Ja, als jij nou, zal jij alleen vertellen, als jij dalk, ja, als het nou een ernstige ding is, nu weet ik, liever red niet, maar als jij dalk nou een ernstige ding moet doen, ja. If it was something very serious, would you tell a lie? Would you lie, small lie, big lie? Lie is a lie, ja. Ja, lie. Anton Botha, radio.

Ja, kan ek ook maar sê, waar is jy, Isaac Davel? Ja, welkom. Willem van der Ryst met Trompie, nummer 2.

0: boeiende speerstorie op jouw radio.
1: Panica tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: www.joustatie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaagstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Sul Big Country, Nick Furio.
1: Dit is inderdaad net so, Wiki Country, nou vir jou. Ons is so een maniekie achter skedule, maar dit is ook okay. Bellamy Brothers, if I said you had a beautiful body, Bobby Angel, clap your hands, en Ashley Monroe, met You Ain't Dolly and You Ain't Porter, featuring Blake Shelton. Gryp enige iets daar en dans, dans, dans, dans.

0: Dit programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Ik luister naar jouw statie, dit is 2 uur en ik is Royce Semeninis.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Suid-Afrika's inflatiecijfer het verlede maand met amper een volle percentagepunt gestyg. Die jongste inligting van Statistieke Suid-Afrika dui daarop dat die verbruikingsinflasieindeks van 3,1% in maart tot 4% maand op maand geklim het. Die beduidende stijging word hoofsaaklik toegeskryf aan die afgelope 2 maande se skerp stijgings in brandstofpryse weens die konflik in die Midde-Ooste. Statistieke SA sê dit is die grootste toename in inflasie sedert Augustus 2024, toe dit tot 4,4% gestyg het. Die indeksprys vir brandstof het sedert maart met 18,2% toegeneem. Inflasie op 6 van die 11 items in die mandjie vir voedsel en nie-alkoholiese dranke wat gemeet word, het egter in daling getoon. Vleispryse het die minste afgeneem. Dat die olieprys het effens gedaal nadat 2 Chinese tankskepe met 4 miljoen vate olie suksesvol deur die straat van Hormuz beweeg het. Een handjievol skepe is die afgelope paar dae toegelaat om deur die seestraat te vaar te midde van die herniede aanboudings wat van die Withuis dat in vredesooreenkomst tussen Iran en Amerika hangend is. President Donald Trump het herhaal dat een ooreenkomst net moontlik is as een verbod op die verkryging van kernwapens deur Iran ingesluit is. Hy het echter gewaarsku dat een aanval op Iran oor 2 of 3 dae moontlik is as daar nie tot een vergelyking kan kom oor die inhoud van die vredesooreenkomst nie. Dan die March-to-March beweging sê die regering moet aanspreeklikheid aanvaar vir die slakkepas waarteen onwettige immigrasie getakel word. Honderde mense het in Pinetown, wes van Durban, by die drukgroep aangesluit. Die beweging sê hulle maak vordering deur met optogte die klem te plaas op onwettige immigrasie, maar dat een baie groter poging van die regering nodig is. Die polisie en privaatveiligheidsdienste is ontplooi om die optocht te monitor om geweld te verhoed. Dan Eskom het Johannesburgse Metro Raad op 8 Julie tyd gegee om sy uitstaande skuld van 5 miljard rand te betaal. 'N bedrag van 1,5 miljard rand is egter teen 5 Junie betaalbaar. Die krag is verskaffer

0: 24/7 music for your soul.
1: Yo Stassi.
2: Daar zijn die klanken van Eric Clapton daar met Lay Down Sally. 24 minuten over 3. Ik heb nog zo'n tijdje om samen te keren hier op Valipad met die complimenten van Namibian Clearing Agency. So, daar bij al die grensposten van Zuid-Afrika oor na Namibia toe, Luderitz, Noordoever, Ariamsvlei, daar is nog een, ek sal dit moet gaan kyk, dan maak jy dit makkelijk vir jouself en jy kontak hulle en hulle gaan vir jou in die einde van die dag dit regtig waar so professioneel doen, soos wat hulle het al vir 17, 18 jaar doen, om jou goeikies in hulle land in te kry sonder klomp drama en goed. Ja, so'n bietjie Engelse muziek wat ons gespeel het, Dr. Wiek te volgende met Wie se kind is jy? So, dit is wat ons doen hier so. Right, ons gaan vir jou muziek maak, tot so kwart voor en dan gaan ons terugskakel en hier by Filiese kant, van Hein van Wyk jou huis toe, met Huiswaarts tot en met 7 uur vanavond.

Ja, sy het die klanke daarvan, die man homself, daar so ontgaan dit nou vir my totaal en al in elk geval. Dit was natuurlijk die bakbeen anties, daar is soveel mense wat so lekker bakbeene het, so 37 minuut oor 3 in die middag, en amper groet tyd vir my, maar ons gaan op so'n bykie muziek maak, Ebba volgende met Take a Chance on Me, Andries van Meele natuurlijk, dit is met die baksteen anties daar, so Ebba met Take a Chance on Me, Boney M, wat sê Going Back West, en dan gaan ek jou ongelukkig groet.

Dat is ons vooral verskoning voor de Heineke. Dit is maar hoe het gaan hier op die stasie waar je natuurlijk saak maak. Baie dankie voor een heerlijke saamkeier. En ik hoop en vertrouw, jy gaan die rest van die klanken van jouw stasie nog geniet. Tot vanavond laat toe. Morgenochtend om 6 uur is Ian Miller weer saam met jou in die huis. So, van my vrouw is lekker klein zaterdag vir jou. Lekker braai en lekker keier. En ek sien jou morgenmiddag weer om 1 uur. Stiptelik.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

XFM Nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dat heb je gedaan van Neil Diamond, Jerry Jerry. Aangevraagd door Alta Clarence, ons winnaar van Boerdrijven. Dag Alta, hoop je het om geniet. Neil Diamond is daarom maar net eenvoudig uit die boek uit. Uitstaande, een man met baie karakter en geest. Een legende, kan hem eens maar zeggen. Neil Diamond. Is nou 12 minuten na 5. Is tijd voor jou streeks weer. En daarna, dan gaan ons gauw vinnig een handelsbreek neem voor ons nog een beetje muziek vat. En dan is het natuurlijk tijd voor... jou actualiteitsinsetsel met die naam van Nies Fokus. Kom ons kyk wat op die weerfront aangaan. Ons begin hier in Hartbeespoort. Dit is natuurlijk streeks weer. Ons gaan ook kyk na Riebeek West en Brackenfell. Maar Hartbeespoort op hierdie stadium, dit is nou natuurlijk, ek sê woensdag vandag, dit is 20 graden daar buiten, bly redelijk bewolkt. Geen reën gesien vandag nie. Het was baie bewolk die hele dag, maar môre donderdag gedeeltelik bewolk, 12, maximum 20. Dis ons temperatuur môre vrydag gedeeltelik bewolk, ook 'n maximum van 20. En dan is daar saterdag 'n kans op reën en donderbui. Daar word nie 'n persentasie tans gewys nie, maar ons het 'n maximum van 22 en sondag ook 'n maximum van 22 gedeeltelik bewolk. Kom ons loer gou vinnig dan daar na Brackenfell se kant toe vir jou stasie se mense. Donderdag môre by julle 12:18 gedeeltelik bewolk, Vrydag 12:18 bewolkte dag. Sonskendag Saterdag met 'n maksimum van 21. Sondag is het weer bewolk met 'n maksimum van 21, maar geen reën in die vooruitsig nie. Dan Riebeek West, luisteraars van Riebeek Vallei Radio, net vinnig kyk, donderdag 11:18, vrijdag bewolkte dag 11:18, saterdag 11:21 gedeeltelik bewolk, sondag bewolk 11:22. Dis hoe saak daar nou uitsien daar in die vallei area. Wel, ons 13 minuten na 5, ek dink ons neem 'n handelsbreek net vinnig en dan moet ons 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by vandagse insetsel van Nies Fokus. Kom ons luister eers na The Village People en dit kom net na die handelsbreek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Wel is natuurlijk nu tijd om te kijken naar je belangrijkste nieuwszaken van die dag. Hier is ons nu met Nies Focus. Vandaag had ons verneem dat natuurlijk die Johannesburgse metroraad in die moeilijkheid is met hele klomp geld dat er daar voor Eskom schuld. 5,2 miljard rand en dat Eskom van plan is om Johannesburgse kracht af te schakelen. Eskom met de Johannesburgse metroraad ingelicht van zijn voornemen om kracht naar die stad te verminderen of dan heeltemal te onderbreken of heeltemal af te snijden, wens die metrische schuld van 5,2 miljard rand aan die krachtvoorziener. Het sluit uit die huidige lopende rekening van 1,5 miljard rand, wat op 5 juni betaalbaar is. Eskom sê werk nou al langer dan 2 jaar blijkbaar samen met die Metro en City Power om Johannesburg te helpen om zijn verplichtingen in die verband na te komen. Weens die overheden zijn versuim om dit te doen, het Eskom nou tot de volgende stap oorgegaan. Eskom bevalt dat het eenvoudig niet aanvaardbaar kan wees voor die stadse inwoners en alle Zuid-Afrikaners dat die Johannesburgse Metro City Power aanhou om krachtinkomsten in te vorderen terwijl hulle versuim om Eskom te betalen. Nou, dit gaan interessante zaak hier wees om te zien waar toe hy gaan. Die wending zal ons moeten onder oor nemen om te kijken. Volgens Eskom is die DAA's een langtermijn, maar niet een permanente contract tussen de municipaliteit en Eskom wat daarop gemik is om die volhoudbaarheid van krachtlevering te herstellen. De technische en financiële volhoudbaarheid natuurlijk te verbeteren. Dan natuurlijk baie goeie nieuws vir een van ons groot belangrijke sangers, Brendan Piper, is een sequestratiebevel wat heeltemal opgeheven is vandaag. En een man wat baie blij rondbeweeg en baie opgewonden rondbeweeg, oordat hij niet daar die sequestratiebevel tegen hem gekregen is, so baie geluk aan hom. En dan natuurlijk iets anders, dat die groot geest wat in My King oorval is en doodgeskiet is vroegdag, hierdie is ook groot nieuws tans. Nou, die activist en traditionele geneeser Tatu Molo Sankangwe is woensdag bij sy huis doodgeskiet. Brigadier Athlene Damati, die nationale politiewoordvoerder, sê Molo Sankangwe is vroegochtend bij sy huis in Lomayeng in Mahikeng oorval. Hy het blijkbaar verskeie skietwonde opgedoen. Molo Sankangwe het dinsdag op sy Facebookblad geskryf oor 'n optocht oor die sukkelende plaaslike ekonomie wat hy volgende week in Mahikeng sou lei. Hy het graag mense buite Howe en elders in die dorp saamgeroep. Ongelukkig is hy nie meer met ons nie.

0: Maar als we zo vinnig naar die paaie loer, dan beginnen we ons hier zomaar recht van vooraf. En dat is dan in Gauteng, die in die Daniëlberg snelweg, een baie bezige pad, die tijd van die dag. Zuidelijk afrit vanaf Rigelweg, stilstaande voertuig op de Indian Zuid, daarbij die afrit bij Rigel. Die schuur van die pad is thans gesluit. Neem ook kennis van die Indian Zuid Collectors Ramp. Ik weet niet, ik weet niet hoe spreek ik met de Afrikaans, maar het is being called die Collectors Ramp. To Atterbury Road. Nou, daar was ongeluk geweest daar. In de zuidelijke richting op die Indian Zuid, Daniëlberg. Groot ongeluk. Meer is twee voertuigen in een botsing op die Indian Zuid, daar bij Atterbury. Ze bleef vrij voorzichtig daar. Dat het oomblikke geleden gebeurde. Daar is nog niet banen gesluit nie. Maar as ek jy is, wees ek maar net eenvoudig versigtig of indien moontlik op die landstadium vermy daardie area. Steeds in Gauteng, die N3 oostelike verbygang. Dit is die afrit vanaf Van Buren, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na Van Buren. In Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting afrit by Sable Service Road, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit daar by Sable Service Road, die linkerbaan is gesluit, dan ook die N2 uitgaande in die oostelike richting afrit by Makassarweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na daar die afrit vanaf Makassar, die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, ook hier word de stilstaande voertuig aangemeld. Ten slotte op die N3 Noord, afrit bij Klifduil Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit bij Klifduil. Die linkerbaan is gesluit. Dis al wat ons verkeer aan betref en nou sal weer bietjie later inkyk in die verkeer. As jy iets het wat voor jou gebeur of jy sien 'n verkeersprobleem raak, laat weet ons op 0615112602. Die tyd is aangestap, dis 23 minute na 5. Bietjie musiek maak voordat ons kom en voordat ons gaan kyk na die jongste sportnuus. Hier is een van Aqua, Barbie Girl.
1: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

Oh, het is tijd voor sportnieuws. Je op je gunsteling radiostatie. Kom eens kijken wat er in sport wel aangaat. Ik wil eerstens maar hoofdzakelijk vanmiddag focussen op motorsportnieuws. En ons wil kijken naar die F1. En specifiek wanneer die volgende wedrennen plaatsvindt. Van ons luisteraars wil weten. Ons een beetje ingelig geweest over die kalender voor 2026. Aanvankelijk gedink dat hulle amper nooit gereed het nog nie, maar hulle het al. En ons het vanaf die 8e maart het ons 1, 2, 3, 4, 3 wedrennen gehad. Die 4e een was die 3e mei, so rukkie terug in Miami, want daar 10 uur die aand. Maar twee wedrennen wat gekanceleerd is, was nie helemaal seker wat die rede daarvoor was nie, was die wedrennen op die 12e april en dan ook die wedrennen op die 19e april. Maar die rest van dit wat voorheen, die 24e mei, dus die komende zondag in Canada, is daar weer F1, weer 10 uur die aand, ons praat van Zuid-Afrikaanse tijd, natuurlijk. Die 7e juni in Monaco, 3 uur die middag, sien al die wedstrijden dan, is basis 3 uur, behalve dan die ene in Mexico, die 1e november, so maak net de aantekening daarvan. Die 7e juni is Monaco, 14 juni in Spanje, die 28e juni is dit F1 in Oostenrijk, 5 juli Brittannië, 19e juli in België, die 26e juli in Hongarije, 23 augustus, dan is het oor een maand, kan je geloof daar, in Nederland. En dan die 6e september, Monza, Italië. Baie interessant dat die F1 wedrennen so wyd uit mekaar verwijderd is, wat die datums aan betref, seker vir logistieke redes natuurlijk. Maar ja, so hierdie naweek is het weer tyd vir F1. Maak myself reg, komende sondagavond om 10 uur in Canada. Ons kyk na ander interessante sportnieuws, wat belangrik is.

Toen ik dan zo op die grote cricket gaat te dansen, dan is daar die Indische tiener Kolf sensatie. Want die wereld erin praat het. En een man wat net beter wordt. Een tiener wat zij uitstekend, wat kan ik zeggen, zijn beste lever of dat meer als zijn beste. Ons praat van niemand anders dan Justin Langer. Justin Langer is die africhter van die Lucknow Super Giants. En hij gaat van ons zeggen wat daar gebeurt. In die Indische Premier Liga heeft bowlers gewaarschuwd dat die 15-jarige, ik weet niet hoe die man is 15 jaar oud, 15-jarige Indische kolber Vallabhbhai Suryavanshi. Ja, interessante naam. En van Suryavanshi heeft beter geworden. Suryavanshi speelt zijn IPL cricket voor die Rajasthan Royals. En het Indië vroeger van jaar gehelpt om die onder 19 wereldbeker toernooi in Zimbabwe en Namibië te winnen. Nou, hij wordt als uitzonderlijke, talentvolle cricketspeler beschouwd en het sedert zijn buiging in IPL van die wereldse beste bowlers aan flarde gemoker. Die linkerhandse kolber spocht thans met die beste loopjes in die huidige IPL seizoen en teken boonop sy loopjes teen een asemroerend tempo van omtrent 236,3 aan. Joh. Anders gesteld betekent dat hij teken gemiddeld of teken gemiddeld meer dan 2 loopjes per bal aan. Een man wat precies weet wat hij wil heeft. 15 jaar oud, kan je geloven. Dat is allemaal ons sport niet zo betreffen. Nou, dat is omtrent 35 minuten na 5. Een beetje muziek maken, want dan is het weer via handelsbreek om 6:15.

0: Dus die klanken van Erik Strissoe volgende met zijn iets die energie hardkoppig. En luister lekker Sam. Dus ook welkom vanmiddag weer eens aan jouw statie in Riebeek Valley Radio.
1: Artis FM.com.

Ek het eendag daar gewees van Kurt Darren, lanklaas daai en gehoor, alleen, alleen, man. Dit is 52 minuut na 5, Kurt's versoeke, inderdaad, as jy boodskap het vir iemand, kan jy het gauw deurstuur, ons krij dat nog kans om vir hom of haar een liedje te speel, as jy wel een boodskap het. Anders eerlijke muziek. Vir jou tot en met nie tyd, 52 minuut na 5. Hierdie ene ook langlaas gehoor hier op ons ginsling radiostasie, Juanita Duplessis. Onthou hierdie ene, die liedjie, Jou Falla.

het nog gelukkig niet vanavond. Voor jou volledige bulletin. Ons het wel voor jou een nieuws samenvatting met de vergunning van Marula Media. Vanavond in die nieuws, Dara Morero, die burgemeester van Johannesburg, wordt verzoek om disciplinaire stappen tegen een van zijn burgemeesterscomiteeleden te doen, nadat die in een lijwacht op aanklachten van ontvoering, aanranding in die rug van een vuurwapen en hechtenis geneem is. Een 16-jarige heeft die aanklachten over die nieuwe aanhanger, oor die nabie aanhanger gemaakt, maar intussen is dit weer teruggetrek. Luister naar Hardies FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Ons brengt voor jou zekere nieuwshoogtepunten uit die wereld van Marula Media. Faros Kajalia, waarnemende minister van de politie, het verzuim om te reageren op een formele verzoek om duidelijkheid over de politische implementering van leefstijl audits te geven. Die minister heeft tot dinsdag gehad om duidelijkheid hierover te geven. Het echter die sperdatum misgeloop, zoals Lisa Sugarling, die DALP en die partijse woordvoerder oor politie. Sugarling sê die DA gaan daarom nou aan Ian Cameron, die voorzitter van die portefeuillecomité oor politie, skryf en verzoek dat Kachalia voor die comité verskyn om volledige terugvoer te gee oor die status van die politiese leefstijl uit het proces. Dit nadat die minister aan die comité die onderneming gegee het dat daar wel met die leefstijl uit het proces begin is. En dan nog nieuws vir jou hier op jou gunsteling radio. Die hof het 'n bekende radiopersoonlikheid verbied om verdere lastelike beweringe oor Julius Malema, die EFF-leier, in die openbaar te maak. Die Hooggeregshof in Pretoria het van die

Hy het net handelsname en verskillende producte, het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Kom ervaar die gastvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: mis my vrou se slaap.
1: Hey chommie, kom ons vat a bikkie, gee my nog a bikkie. Ek soek nog a ietsie in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat a bikkie vas.

moet jy daad jy het nog gehoor, vat een bykie vast. Dis ook een term wat ons baie gebruik het, dat ek weet in my jong daar, vat een bykie, dan ja, daar het hy daarvan gesing. Ek wonder of nie, ek het dit seker nie by sy pa geleer nie. Maar dit was nou Rian Benadi, een van die jong kunstenaars, wat hierdie kultuur vir ons van braai en sovoorts, het lekker, weet, aan die gang hou. En die oulikste, lekker video's, man, mens geniet het om die goed te kyk. Die 12 Suid-Afrikaanse tradities, weet ook maar stouterig partytjie, nê? Maar ja, Rian Benadi, ek is mal oor sy muziek, hy is een lekker ou, hy is een chommie, so, ek het nou nog nie saam met hom gekuier, maar wie weet, miskien kry ek eendag die voorreg. Niks is onmoontlik. So, ek het wil aangaan, die volgende, of ek wil een keer met julle gesels oor motorfietsen, en ek het vroeger vanavond vir julle gesê, ek wil praat oor een kultuur wat eindelijk, ek vind het meer onder die kar eienaars plaas vind. En ek het het eindelijk nooit reg verstaan nie. En dit is die wat hulle so by mekaar kom op een saterdag of op een woensdag aand. En dan kom hulle by mekaar met hulle karre en dan werk hulle aan mekaar se karre. Of hulle maak mekaar se karre reg. Of hulle installeer iets niets. Of hulle maak net hulle voertuie skoon. En ek het altyd gedink, maar dit kan mis nou nie lekker wees nie, want dis mis nou werk wat hulle mee bezig is. Dis mis nou nie, dit klikje vir my lekker nie, maar dan gaan een mens sien, een mens sit nou maar, en dan dink jy, oké, okay, dit is seker maar vir hulle lekker. En so dit nou gebeur, dat ek nou, ons nou twee wonderlijke vriende het, en ons het nou al so een paar keer by mekaar gekom, en dan word daar nou aan ons motorfiets gewerk. Ons al drie rijden met diezelfde motorfiets, selfde type model ook, ons is miskien so jaar of twee uit mekaar uit, maar hulle lyk jieselle, is net die kleer wat verskil, en dan sal ons nou so op een saterdagochtend dan, sal ons nou by mekaar gaan koffie drink, of ons reindelijk meer na die een vriend daar in die strand, en dan sal ons nou daar weer om aankom, en die motorfietsen word in die garage ingetrek, en dan word daar die goedjes nou gedoen. Dan is het nou installatie van iets niets, of iets wat nou nie heeltemal lekker werk nie, of gou iets wat ons moet herstel, en net iets wat, selfs dienste in sulke goed ook. So het dit nou, het ek nou gesien, dat sulke keiers, as jy nou so een paar pelle by mekaar is, en jy is nou daar bezig, jy weet, as ek daar is by hierdie goed, dan is ek maar die ou wat die spanners aangee, ek is maar die ou wat die lig vasthou, en die ou wat hierdie ligte werkies is, wat is ek met die belangrike goed uitkom, en mors ek alles op, en nou ja, ek is nie in skaal om te herken nie, dit is so, maar, dit is vir my vreselijk lekker, nou hou ek maar die liggie vast, en ek gesels nou maar saam, en dat betek hier, word ek uitgeskel, omdat ek die lig recht vast hou nie, of omdat ek die spanner in die handen kan kry nie, jy weet al die lieflike goed, wat ons dan nou eindelijk die aand lekker maak, en ek het daar op my YouTube kanaal, juist van hulle twee, waar hulle nou bezig is om aan my motorfiets te werk, en iets daaraan te doen, en ek sal vir jou sê, het ek dan al een high videokie gekyk en gelag vir dit, en het hulle klink net twee ou getroudes, en hulle het een trekkie geweet, ek neem het af, maar so kort videokie, 30 sekondes, is daar op my YouTube kanaal, soos ou vriende, denk ek, of dit kom genoem, of asof hulle getroud is, maar is skreeu snaaks om die twee in aksie te sien, en dan geniet ek het so, en ek het, soos ek sê, ek het gesien die ouwens met karre doen dit, en nou het ek achtergekom dat ons met die motorfietsen, ons doen het ook, en ek het dit nog altyd, nog elke keer vreselijk geniet, so, ja, ek het juist nou vir my motorfiets een nieuwe parkie bestel, hulle noem het die, jy weet ons maar motorfiets en, is ons nog maar Engelse bezigheid, maar dit is handelbaar en, hier so op die punt van die motorfiets handelbaar, is daar so een propie, en ek het so tykie terug, toe kyk ek die bezigheid, sê my hier lyk ietsie reg hee, toe die propie, toe is hy nou missing, hy word daar vastgeskroef, en ek dan baie onraad vermoed hier, want hy dan kan my sê sommer net losskroef nie, en ek, so in my hart voel ek iemand het omgesteel, maar kom ons nou baie verkeerd om so te dink, so ek vraag nou maar verskoning, maar dis is ek gevoel dat daad het, nou ek het nou toe nou vir my twee nieuwes bestel, en ek dink ek sal nou volgende week van julle moet van die besigheid vertel, van hoe ek nou die twee goed, die goed nou te berde gekom het, in werking gekom het, so, dis weer julle story op sy eie, ek gaan het hou vir volgende week, maar so sal ek nou, hopelijk dalk al morgen die parkie kry, ek het nou so gekyk, want die tydlyne wat ek ontvang het,
Hulle sê nou enige tyd van môre af, en ek het daarom so boodskappe gekry, dis nou al daar in Johannesburg, is dit nou al op die koerier opgelaai, so dis nou op pad, so ek weet, dis nie meer lang nie. Maar kom ons kyk nou wat gebeur, en dan as ek het kry, dan sal ek gou daarvan my twee pelle gou hulle by mekaar maak, en vir hulle mooi vraag, en vir hulle lekker koffie maak, of net gou hierdie oukies vir my aan gaan sit, want ek wil toch hê, dit moet afval, of iets oorkom. Kom, ek speel weer vir jou lekker Beatles hierdie keer. As ek nou terugkom, dat is een tyd vir ons braai aan keier story, en nou vanavond vertel ek vir jou van twee predikante of twee dominische seens. Ek het nou klaar vir Rian Benadie vir jou vertel, so dat is drie van ons, wat jylle nou vanavond van hoor. Kom ons luister eers na die Beatles. As ek terugkom, dan is het die twee predikant seens of die twee seens van die dominies.

zie je bossen en poppies zout. Maar als jij het hebt nodig, pak je goed. En ik zal je bij die afdraai krijgen. Ik kan je een anorei, dus dat is die begroet.

Zus jij de twijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, het heerige zoek ons, wij smoren die mas. Als je met een busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die muziek raakt niet lekker.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yellowstone.
3: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Turbo Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.